De 90er jaren act Radioactief Charts. Al samsten voor 5 bis 7, am dünnstes voor 4 bis 6. Radioactief Charts. Top 30 van de neuesten Hits. Neue Hits am dat wat moe een hit gut. Haut schon bei

0: de radio's program op Radioactief. Radioactief charts. Al samsten voor 5 bis 7, am dinsdus voor 4 bis 6.
1: Bij Radioactief.
0: An 80s corner.
2: Radioactive, quanto mais ouvimos, mais gostamos.
3: Quero beber, quero cantar, quero cantar, quero beber.
0: Mei Ofislung geht nicht.
4: Radioactive, Radiosender für den Osten. Radioactive, auf 106,5.

op de plaats 6. Tampa City met Self Aware. En nu gaat het verder met de plaats 5. De song is weiter gevallen. Het ligt voor plaats 2. Dat is nog niet meer naar plaats 5. Shakira en Burna Boy met Die Die. De song van de voetbalweltmeisterschaft. Die je ook schon quasi mittlerweile gewonnen hat. Half uur hier is. De song is nach wie vor, wie gesagt, immer noch an den Charts. Plaats 5, wie gesagt, hier sind.

0: Eind van nummer goed.
1: Het is 12 uur.
2: Radioactief. Deine Musiksender, der beste Mix aus den 80er, 90er, ab und hau.
3: The Super 80s.